0: English for the masses. Tune into Sunday Nights with Grandmaster Eddie D. Welcome to the show, everybody. Welcome, welcome,
1: queen
0: welcome.
1: Queen Aunt. Eddie D, Grandmaster of Disaster.
0: Hey, meneer.
1: Ik ben zo aan het praten, want maandag gaat hoog. Ik is op je lucht. Ik wil maandag moet worry, want zondag aan die brand. Zondag
0: is
1: een mixtijd. Het is alweer aan die brandmix.
0: Hij is een move, bro.
1: We maken lekker malvapoering op die lekker mix.
0: Lekker.
1: Maar ons wacht op die lekker mix. Ons is aan die brand op die plaats. Ons gooi nat.
0: Like
1: maandag
0: it.
1: Moet niet worry, want ons is op die lucht. Ja, lekker.
0: Yes, sir.
1: Grand.